0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken, maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag zon en wolken en maximaal dan tot 29 graden. Heel fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keer drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept, die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijdersinzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zon en wolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zon en wolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: Het is 5:00, een heel goedemorgen. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De politie heeft gisteravond de gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. Eén verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel

0: stel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
1: Already endure the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
2: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg, maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
1: Nee, nu is hij toch gezwicht. Hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
2: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd, maar radicaal rechtse partijen en regeringen zoals in Italië spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Oké, dankjewel Mietje. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
3: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar je wilt er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Evelien de Bakker.
5: De temperaturen zijn klaar om te stijgen. Het weekend is aan het laden en je krijgt direct de meest logische throwback song op jouw zaterdagochtend.

0: van je zaterdagochtend beter beginnen? Ik denk het niet. Avicii, wake me up. 7 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben extra blij vandaag. Van natuurlijk wel echt standaard zonneschijn, zonnestraaltje. Zonneschijntje kan ook natuurlijk. Gisteren was ik jarig. Dus ja, dat is natuurlijk extra leuk. Want ik zit echt nog met die positieve feelings echt helemaal in mijn buik. Ik heb echt genoten. Maar het voordeel is, ik heb de cadeaus mee voor jou. Want tickets voor David Guetta mag ik dit weekend nog altijd uitdelen. Maar dat is voor iets later in de show. Het belangrijkste van allemaal, dat is jij natuurlijk. En een antwoord op de vraag, wie is er al wakker met de bakker? Want deel 2 van de zomervakantie is effectief begonnen nu. We zitten op 1 augustus, dus hit me up. Waar zijn die harde werkers op dit moment? Is vakantie al gepasseerd? Of ben je op dit moment echt een zachte vakantieganger? Ben je er zo nog maar net in gedoken? Dat mag je vooral laten zien in de app van M&M. Want je weet het, op een zaterdag en een zondagochtend is het altijd leuker als je met veel bent. Dus een foto, een simpele goeiemorgen, een update van de status van de vakantie mag je nu laten zien in de app van M&M. En ik zorg voor de zeer leuke throwback songs. Je kent me. Zoals deze, Heaven is a Place on Earth. Lang geleden.
1: M&M.
2: Wakker met de bakker.

deze zomersongs ook nog eens herontdekken. Ondertussen al van 12 jaar geleden. Nico en Vince, Am I Wrong? M&M, goeiemorgen. 16 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En het is officieel 1 augustus. Dat betekent dat de zomervakantie al in 2 is. Ik vind dat eigenlijk op zich al insane, dat besef. Maar het wordt ook super druk onderweg. Je hoort dat misschien elk weekend, maar nu staat het echt ook online van het wordt een zwarte zaterdag op de weg dat Touring echt waarschuwt voor het drukste vertrekweekend van de zomer. En dat is gewoon zeer duidelijk als je dat op kaarten met kleuren gaat aanduiden. Frankrijk is gewoon code zwart. Dat is gewoon op elke route dat je daar gaat rijden, gaat het extreem druk worden. Maar ook als je naar Duitsland gaat, naar Italië, naar Spanje, dan is het bloedrood. En daar waarschuwen ze echt voor zeer moeilijk verkeer met zeer lange files. Dus de tip is, of was, vertrek vrijdagochtend. Dat was een tip. En als je ook flexibel kan zijn, wacht dan echt tot maandag. Want het gaat gewoon niet te doen zijn. En als je dan toch onderweg bent, als je op dit moment al in de auto zit en denkt van oei, ja, niet op voorbereid. Ja, misschien toch nog even langs de kant gaan. Nog een extra supermarktje passeren met heel veel eten, heel veel drinken. Dat je dat toch alleszins mee hebt. Dat je verkoeling kan gaan zoeken. En wees ook voorbereid op de bosbranden. Dat staat ook overal online. Maar natuurlijk, thuis blijven. Is ook prima, hè? Meer dan prima zelfs. Want dit weekend is het ook wel zeer druk qua gezelligheid. Bijvoorbeeld op Campo Solar. Dat is in Damme. Ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord. Maar onder andere Mil King gaat daar passeren. En ook onze eigen DJ Magic. Reggae Gale die zit vandaag al aan de laatste dag. Met onder andere Tourist Slam C daar op het podium. En de Lokerse Feesten. Dat is, ja, dat is van mijn kant. Dus ik kijk er ook al heel hard naar uit om daar naartoe te gaan. Ik ga pas de laatste dag. Dus ik moet nog een beetje wachten tot zondag 9 augustus. Maar gisteren is het daar ook begonnen. Vandaag bijvoorbeeld staat daar Roxy Dekker op het podium. Ook een Pommelien Thijs. Maar gisteren stond deze throwbackman op het podium. Craig David. En ook al veel te lang geleden dat we die hier gedraaid hebben. Dit is nog eens Insomnia. Goedemorgen.

0: mensen. Maar wie is erbij bij de start van deze zaterdagochtend? Dat mag je laten zien in de app van M&M. Je weet het, hoe meer berichten, hoe gezelliger. Dus jij kan er zeker bij. Stuur maar.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: M&M Live.
0: Bij de start van de Lokerse feesten. Maar wie is erbij bij de start van deze zaterdagochtend? Dat mag je laten zien in de app van

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

het jaar 90 hebben gezegd. Maar nee, officieel 1983. Michael Jackson en Beat It. M&M. The official sound of summer. Niks beat. Vroeg wakker zijn in het weekend. Ja, voor mij is dat een voordeel natuurlijk. Bij jou is het misschien een kleine uitdaging. Maar het belangrijkste is, je bent niet alleen. Heel veel berichtjes in de app van M&M. Zeer leuk om te zien dat jij er al bij bent. En ook nog verschillende verjaardagswensen. Dank je wel voor gisteren. Tanja, die stuurt goedemorgen. Nog gefeliciteerd met jouw verjaardag. Heel al vroeg wakker. En straks werken tot 6 uur. Aan iedereen een mooie, zalige zaterdag gewenst. En een nieuwe maand met nieuwe kansen. Het is echt zo, laten we allemaal lange berichten sturen. Ik vind het wel heel leuk. Benny, die stuurt ook goedemorgen. Evelien, in de eerste plaats, happy birthday. Ik ben ook weer van de partij. Na een korte vakantie, rustig in België. Vele groetjes voor jou en alle wakkere burgers. Good morning en groetjes van Benny. Ook Sandra, die heeft al een bericht gestuurd. Goedemorgen, wij zijn wakker. We gaan zo dadelijk onze ochtendwandelingetjes gaan doen. Eerst rustig wakker worden met M&M. Michiel, die is er ook al bij. Kort en bondig, een goeiemorgen. Ook bij Leonie is het nog op het gemakje, want ze hebben gisteren een trouwfeest gehad, maar vandaag al terug werken. Dus het is bij partner en zichzelf met zeer kleine oogjes. Wat zeer logisch is natuurlijk, maar komt helemaal goed, Leonie. En Jona, die is er ook al bij. Die vertrekt morgen op scoutskamp en is al een beetje zenuwachtig. Dus nu al wakker, een beetje aan het inpakken, maar het meeste gaat in de namiddag gebeuren. Komt goed, Jona. Dat gaat zeer leuk worden natuurlijk. Ik snap de kriebels op voorhand, maar dat is het leuke daar natuurlijk zo. Meestal zo de kriebeltjes die een paar uur of een paar dagen daarvoor komen opduiken.

0: One more time. Ik vind het echt geniaal wat het er soms viraal gaat online. En zeker als iets bedoeld is als grap. En as it goes, is het nu echt gewoon compleet populair op het internet. Het is echt gebeurd met Jessie J. Want online, haar filmpjes worden zeer veel aangeklikt. Dat is standaard zo. Maar er is een optreden in Düsseldorf dat echt mega viraal gaat op dit moment. Want ze heeft daar een bijzondere vraag gesteld. Voor alle duidelijkheid, als grap.
1: If you know that you can't sing, and there's someone filming near you, just keep your voice low. Because TikTok is the only way we are now successful. So if it's your voice and my face, I'm fucked. Excuse my language, but it's the truth, okay?
0: Dat is een vraag dat ze wel vaker stelt. Dus als je weet dat je niet kan zingen en iemand is mij aan het filmen, doe gewoon een beetje zachtjes. De stem een beetje lager zetten. Want als artiest ben je alleen maar succesvol dankzij TikTok op dit moment. Dus als jouw stem te horen is en mensen zien mijn gezicht, dan ben ik fucked. En echt, dat is miljoenen keren aangeklikt. En ik vind het super grappig, want mensen gaan daar echt wel hard op. Want mensen reageren echt van, ja, ik haat het echt als mensen zingen bij concerten. Ik kom voor de artiest en niet om iemand zijn slechte karaoke te horen. She got a point, Jessie J. Dus ik stel voor dat we gewoon heerlijk naar haar stem gaan luisteren.
2: M&M, goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: Lena stuurt. Wauw, nog eens deze van Jessie J. Domino. Dat is al zo lang geleden. M&M Throwback Takeover. Ja, dat is natuurlijk heel het principe van M&M Throwback. 3 uur lang op zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10 zijn dit de songs van vroeger. En ik probeer daar echt heel vaak zo van die specialetjes in te duwen, waarvan ik denk van, ah ja, die draaien we te weinig op M&M. En daarom krijg je zo'n leuke show met heel vaak het gevoel van, amai, ja, die, of amai, ik was toen op die plaats, toen die song vooral populair was, of toen dat we die vaak hebben gedraaid met de vrienden bijvoorbeeld. En dat moment mag jij zelf ook kiezen trouwens, met Throwback Takeover. Eén song van vroeger mag je nu doorsturen in de app van M&M. En wie weet draai ik die vlak voor 8 uur. En dat mag een nummer zijn, bijvoorbeeld uit de teens. Als je, ik zeg maar, 10 jaar geleden met vrienden op vakantie was en één song in de auto kwam altijd terug. Bijvoorbeeld, ik ben vorig weekend naar een trouw in Tsjechië geweest. Eén nummer, Pile, is echt, hebben we vol een bak gedraaid. Dus ik weet vanaf nu, dat hangt voor altijd aan die trouw in Tsjechië. Maar jij hebt misschien ook wel zo van die verhalen en zo van die songs dat altijd leuke gevoelens naar boven brengt. Wel, neem ons mee. En stuur het vooral door in de app van M&M. En wie weet draai ik jouw lievelings-throwback-song zometeen.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Code Yellow!
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: als je meespeelt met het spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Je kan al verschillende items verzinnen, denk ik. Zaken die je zeker niet mag vergeten of die je vorige zomervakantie bent vergeten, maar het staat nu helemaal bovenaan. Maar er is één ding dat je zeker niet mag vergeten. En het is ook nog super makkelijk mee te nemen, want de app van VRT Max is mega handig. Ik kan je vertellen, ik heb het zelf ook al vaak meegenomen. Het zijn bij mij deze zomer kortere tripjes. Maar als wij in Tsjechië zaten of als wij heel kort ook in het buitenland zaten, in Frankrijk net, dan is die app van VRT Max zo zalig. Want je hebt misschien een momentje voor jezelf nodig. Of je denkt, oh, we moeten de vrienden even entertainen. Of het is de Tour de France, we moeten even opzetten. Het gaat allemaal gewoon met VRT Max. Wil je nu een podcast luisteren? Wil je nu een klein serietje even kijken? Of wil je gewoon genieten van VRT Zomerhit? Het kan allemaal via de app van VRT Max. En je moet er ook niks van missen trouwens van VRT Zomerhit bijvoorbeeld. Er zijn 20 genomineerden in totaal. Die kan je allemaal gaan ontdekken in de app van VRT Max. Op jouw favoriet gaan stemmen, maar natuurlijk heb ik een lichte voorkeur voor iemand die ik ook wel zachtjes mijn collega kan noemen. En dat is DJ-licious. Samen met Milo natuurlijk ook genomineerd voor VRT Zomerhit. En hij heeft er ook iets over te zeggen natuurlijk.
1: Voor mij persoonlijk heeft dat wel een heel speciale connotatie omdat mijn familie van de zee is. Dus ik heb bijna heel mijn jeugd in Oostende doorgebracht. En de Song Forever Young gaat ook wel over die herinneringen. Dus dat is wel heel erg gelinkt aan de zee. Dus voor mij is dat full circle.
0: Full circle voor DJ-licious. Forever Young. Je kan erop stemmen via de app van VRT Max. Ik geef een lichte voorkeur aan deze man, uiteraard. Maar er zijn fantastische genomineerden, nog andere. Bijvoorbeeld Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Ik zie Basserabo bijvoorbeeld ook staan met All Because of You. Dus ga het vooral checken online. En het leuke is, de live shows die gaan ook door en kan je ook meemaken in Blankenbergen is dat natuurlijk. Moet je ook maar eens allemaal checken online. En vanavond kan je op VRT 1 VRT Zomerhit ook meemaken. 9:10 is dat. En dan gaan er ook 5 kanshebbers natuurlijk optreden. En daar zijn nog altijd andere artiesten aanwezig. En zij was er ook bij. Ook Celine Hermans. Ook John Newman. Maar ook Sandra Kim. Tijdens VRT Zomerhit. Check het van

0: Sandra Kim, hier in M&M Throwback.
1: M&M Throwback Takeover.
0: En dat is het leuke natuurlijk aan M&M Throwback. Jij kan ook jouw lievelingssong aanvragen via de app van VRT Max, zeker met Throwback Takeover. Dus merci ook voor de zeer leuke berichtjes, want ik heb van alles zien passeren. Bijvoorbeeld Nicky Simons, die stuurt, ik denk gemakkelijk 10, 11 jaar geleden, toen zag ik mijn vriend, nu mijn man, in de auto. En was Thinking Out Loud van Ed Sheeran kwam op en mijn man deed een privé karaoke optreden voorbij. Ga ik nooit vergeten. Simon die stuurt Evelien heel graag Year 3000 als throwback song. Ik heb ook een berichtje, ik moet echt scrollen. Siebe Hoste die stuurt, hey, ik vertrek straks naar een reunie met een vriend die ik al 5 jaar niet meer heb gezien. Hij woont in Dubai en luistert momenteel ook naar jullie. Dus zouden jullie White Keys kunnen afspelen? Ik had ook nog een leuk berichtje binnengekregen. Ik ben even aan het zoeken. Ah ja, van Lise Mouton, die Beauty and the Beast van Justin Bieber en Nicki Minaj wil horen. En ook Evelien die is erbij. Goedemorgen. Hallo, Evelien. Nee, Evelien die antwoordt niet. Die had ook een berichtje gestuurd. Amai, dan moet ik zeker helemaal naar beneden scrollen. Evelien Raas, 33 jaar uit Dendermonde, die wil zeer graag Sean Paul met She Doesn't Mind nog eens terug horen. En dat is ook een zeer goede throwback song natuurlijk. Jammer genoeg kunnen we nu niet ontdekken waarom. Maar fantastische song, Sean Paul. Dat is M&M Throwback natuurlijk. Zeer blij dat je luistert op deze zaterdagochtend.

0: doesn't mind.
1: Vanavond op VRT1.
2: Goedenavond, Blankenbergen!
3: Welkom. En hierbij verklaren wij het VRT-zomerhitseizoen officieel voor geopend.
1: Op VRT1 zing je mee met de eerste genomineerde van VRT-zomerhit. Op VRT Canvas kan je het dan weer spannend maken met Mystery Road Origin. Of kies een film op VRT Max, zoals William Shakespeare's Romeo and Juliet. Veel kijkplezier.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Vort.
6: Infantino trekt zijn staart in. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Het plan kreeg bakken kritiek, zegt Sporza-collega Olivier de Wilde.
7: Van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
6: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse enclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn terug op Marokkaans grondgebied. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend bestormd. Frankrijk, Portugal en Italië verscherpten daarna hun grenscontroles. Maar de kans dat die migranten naar het Europese vasteland komen is heel klein, zegt Mieke Strings, die bijna in Ceuta is.
8: Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd.
6: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Daarbij zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok kwamen ook gevels en stukken muur van gebouwen naar beneden. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en er volgden penalties. Union miste er geen enkele. Bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Kapitein Hans van Aken tilde daar niet zo zwaar aan.
9: Er moet altijd iemand de pineut zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
6: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw boven de 30 graden.
10: Evelien de Bakker.
0: De perfecte start van jouw zaterdagochtend, dat is ze met de leukste songs van vroeger. En nu motivatie van One Direction.

sluit gerust aan in de app van M&M, want het is hier gezellig. Veel berichtjes die binnenkomen. Sven Bateau bijvoorbeeld stuurt: goedemorgen, ik ben onderweg naar Zaventem. We gaan met het vliegtuig naar de Ronde van Polen. En Kim Blommaert die stuurt: nachtshiftje in de psychiatrie, check. Zeer goed gedaan. Dat heb je ook weer overleefd. En hopelijk nu weekend, Kim. En anders, als er nog een nachtshift in zit, keiveel succes. Maar eerst even slapen, denk ik. En als je net wakker wordt, dit is M&M Throwback. En dit is vooral Rockwell. Somebody's watching me.

0: van Kate Ryan uiteraard. Goedemorgen. 12 minuten over 8 op jouw zaterdagochtend. Die is al zeer mooi gestart. Ik had gehoord dat het zo'n beetje mistig ging zijn, maar hier in Brussel. Ondertussen de zon al mooi aan het schijnen. Ik hoop dat dat bij jou ook in het scenario zit. En anders wordt het sowieso een stralende zaterdag, want ik kan jou richting David Guetta volgende week sturen. Op zaterdag 8 augustus staat hij on the beach. Dat is een event op het strand van Zeebrugge en die is daar headliner. Je kan al heel de week tickets winnen in de ochtend. En natuurlijk hier in M&M Throwback doen we dat gewoon door. Dus morgen maak je nog kans, maar straks na 9 uur heb je ook kans om David Guetta diep in de ogen te kijken in Zeebrugge. Dus hou je klaar, hou je scherp en luister zeker naar M&M Throwback hier. Want jouw duo-ticket ligt misschien wel klaar. Maar waar ik natuurlijk ook super hard naar uitkijk, en je kent mij uiteraard, we gaan richting de sport. Want er staat weer veel te beleven. Het zwarte gat na de Tour de France wordt gelukkig vlotjes opgevuld dankzij de Ronde van Denemarken. Wout van Aert die is daar 3 dagen geleden aan de start gekomen. Misschien een beetje onzeker, want ja, na die ontstoken elleboog was het misschien toch wel een beetje afwachten wat zijn conditie ging zijn. Maar ondertussen al 3 ritten gewonnen. 3 op 3, een mooie hat-trick. En ook altijd zeer mooi in de blauwe leiderstrui. Dus laten we hopen dat hij die kan vasthouden dit weekend. Natuurlijk is er ook de Klassica San Sebastian. Die kan je kijken en volgen op VRT Canvas vanaf 3 uur. En daar doet onze Remco Evenepoel aan mee. De grootste eendagskoers is dat in Spanje, dus zeker de moeite om te volgen. En de Tour de France Femme gaat vandaag starten. Ook daar kijk ik massa's naar uit. Veel dagen, elke dag sport. Dat is altijd zeer leuk om te zien natuurlijk. Met onder andere onze Lotte Kopecky. Maar ze legt de verwachtingen toch een beetje laag. Ze gaat niet te zot doen qua ambities. Maar als ze de vraag krijgt of ze er zin in heeft, dan is het antwoord natuurlijk wel duidelijk.
1: Ik heb er wel zin in. De Tour is altijd wel een speciaal moment. En ik heb er al mooie herinneringen aan. Ook wel slechtere, maar ik hoop dat voor onze ploeg Team SBX Sporttime terug een mooie Tour kan worden.
2: En welke ritten heb je zelf aangestipt? Want bijvoorbeeld die eerste rit, is dat een rit die je zegt van ja, daar wil ik zelf voor de rit zeggen en voor het geel gaan?
1: Wielen wel. Maar zoals gezegd, ik ben er ook goed in. En Lorena is er ook goed in. Dus normaal gezien zal dat geen aankomsten meer hebben. Het zal gewoon kijken zijn welke dagen dat er zich kansen voordoen. En als de kans zich voordoet, dan zal ik ze moeten krijgen.
0: Niet te veel druk leggen. Dat is misschien ook wel een zeer goeie om mee te nemen naar de Tour de France Femme. En het is zeer leuk, want nog nooit stonden zoveel Belgische vrouwen aan de start. Met ook een Shari Bosuyt bijvoorbeeld, Sandrine de Tas. Daar kijk ik ook zeer hard naar uit. Maar we zullen het vooral wel zien. En jij kan het meevolgen via VRT1 vandaag om 15:45. This is the official

0: was toch wel het beeld van het begin van de zomer. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar Katy Perry die zat in haar badjas, zittend op haar koffer op de parking van Brussels Airlines. Was natuurlijk toen haar concert was afgezegd door het slechte weer dat aan het opkomen was op Werchter Boutique. Het voelt al massa's lang geleden. En jawel, we zijn al zaterdag 1 augustus. Het is crazy. Dat is natuurlijk een gevoel dat je wel vaker tegenkomt hier in M&M Throwback. Van amai, ah ja, dat is al lang geleden. Het voelt al lang geleden. Ja, we worden allemaal oud. Die conclusie moeten we wel maken. Maar goed, de M&M 1000 Unlocked. Dat moment is nu daar. En dat is zeer simpel. De M&M 1000, de lijst. Ik heb die uiteraard hier op mijn computer staan. En jij gaat er één song uit mogen kiezen. Je gaat geen titel doorsturen, geen artiest doorsturen. Maar gewoon een cijfer, blindelings. En die song ga ik dan draaien. Dus het is een verrassing voor jou, het is een verrassing voor mij. En dat is het zeer leuke aan M&M 1000 Unlocked. Dus een getal van 1 tot 1000. Je hebt er veel in de aanbieding en jij mag er eentje uitkiezen. Dus verras mij, er kan een reden achter zitten. Het kan gewoon ook het eerste getal zijn dat in je hoofd oppopt. Laat het maar zien in de app van M&M. En ik duik voor jou in de hitlijst van de M&M 1000.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Iding en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M
11: Throwbacks.

De snelle vingers van Chris Martin, van Coldplay. Natuurlijk ook standaard altijd in jouw M&M 1000. Unlocked. Het is altijd zeer leuk om te zien waar dat de inspiratie vandaan komt om getallen door te sturen in de app van M&M voor M&M 1000 Unlocked. Want jij kijkt naar een bepaald getal op een speciale manier bijvoorbeeld. Ik zie verschillende geluksgetallen ook binnenkomen. Ik zie nummerplaten doorkomen. Ik zie ook delen van gsm-nummers doorkomen. Maar bij Celine is het gewoon zeer simpel. Ja, zeer simpel. Ze zitten op de camping en met het gezin in Frankrijk zijn al aan het luisteren naar M&M. En ze hebben daar blijkbaar een traditie van het badmintonrecord elk jaar te proberen verbreken. Dus echt over en weer. En zo op hoeveel keer dat is. En op dit moment staat het record blijkbaar op 121 voor dit seizoen. Ze zijn ooit al eens over de 200 geraakt. Which is very nice. Maar kijk, laten we ze houden op die 121. En lieve Celine, dat is echt een zeer goeie. 121. Een beetje rammen op de badminton. Of misschien op de drum, op de gitaar. Alles bij elkaar. En dat met Bon Jovi. Living on a Prayer. 1987 heeft altijd al in jouw M&M 1000 gestaan. En terecht natuurlijk. Vorig jaar 121.

0: Met de vraag of er nog David Guetta tickets zijn. Ja, zeker. Die worden straks nog weggegeven, dus blijf er zeker bij. Want nu is het 8:30. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws van vandaag voor ons.
1: Ja, wel, de tienduizenden migranten die de Spaanse stad Ceuta probeerden binnen te dringen, zijn bijna allemaal teruggekeerd naar Marokko. En de FIFA-baas schrapt zijn plan om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. En Union won de Supercup in het voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen Club Brugge. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: En problemen onderweg op de E17 richting Gent. In Waregem is daar een ongeval gebeurd. Moet je op dit moment 10 minuten extra rekenen.

0: drukke weekend gehad. Op Tomorrowland uiteraard ook voor Lost Frequencies. En hij blijft ook in België. De Lokerse feesten staat ook nog op zijn agenda.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
6: De fans die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhits.
8: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT1 en op VRT Max.
0: Het is ondertussen een zot besef dat we al in de helft van de zomervakantie zitten. Zaterdag 1 augustus ondertussen al vandaag. Die eerste weken zijn zeer heet geweest vandaag. Is nog maar de vraag wat het gaat worden op deze 1 augustus, hè Bram?
9: Ja, inderdaad. Het wordt een mooie dag vandaag. We hebben wat wolkenvelden, een paar stapelwolken straks ook. Maar vooral heel veel zon. En de temperaturen die zijn vandaag best nog draaglijk. 5 of 26 graden in het binnenland. 24 graden aan zee en niet al te veel wind. Kortom, een goede dag zou ik zeggen. Vanavond en vannacht gaan de stapelwolken verdwijnen. Minima tussen 9 en 16 graden. En dan morgen vergelijkbaar weer hoor. Een paar stapelwolkjes, paar hoge wolkenvelden. Ietsje warmer wel. We gaan naar 29 tot 30 graden in het binnenland. 25 graden aan zee. En dan begin volgende week, ja, dan wordt het nog wat warmer hoor. Maandag en dinsdag worden twee zwoele dagen met temperaturen tot 33 graden. We krijgen er ook stapelwolken bij en dan vooral maandagavond, maandagnacht en ook dinsdag overdag gaan we toch wel een paar onweersbuien over ons heen krijgen.
0: Toch een beetje regen, dat is niet slecht voor de natuur natuurlijk, maar we gaan genieten uiteraard van de warme temperaturen. Dankjewel Bram.
9: Veel plezier.
10: The official sound of summer.
11: Kouter en Wannes hier van op vakantie. Wel gezellig de zon aan het zwembad. Maar Wannes, heb je eigenlijk goed gesmeerd? Wannes! Oei!

was een stukje van haar nieuwste single Petal. Gisteren uitgekomen, maar het was direct met een volledig nieuw album. 12 songs in totaal. En je raadt het nooit, het is ook met de titel Petal. Ondertussen al haar 8e studioalbum, dus dat is al heel wat. De song Hate That I Made You Love Me ken je natuurlijk al. Die kwam in mei uit, maar kijk, nu een volledig nieuw album waarvan je kan genieten, dat je volle bak kan gaan opzetten online of de videoclips kan gaan bekijken. En moest je je afvragen, Petal? Ik heb het zelf ook moeten opzoeken, hoor. Ik wist totaal niet wat het was. Ik dacht een of ander metaalonderdeel of zo. Nee, het is een bloemblaadje. En ze beschrijft het ook van, ja, het is die naam dat het heeft gekregen, want iets dat zo vol met leven kan zijn, kan ineens afbreken, maar het kan ook volledig teruggroeien. Het kan zoveel mooier worden, er kan zoveel zachtheid ook komen na bijvoorbeeld een negatieve gebeurtenis. En de fans denken dat het vooral komt door de scheiding dat ze is doorgegaan. 2 jaar geleden is dat ondertussen al en dat de songs daar vooral mee te maken hebben. Dus ga het vooral zelf ontdekken, zou ik zo zeggen. Het nieuwe album Petal. En natuurlijk hier in M&M Throwback is dat het moment om nog een van de songs van vroeger tegen te komen. En vooral misschien de song waarvan je dacht van, ah ja, wie is dat? Ik ken die helemaal niet. Een Iggy Azalea, bekende naam natuurlijk. Ariana Grande in de teens, iets minder. 2014 alleszins.

0: heel veel leuke BV's. Dat ze daar gaan praten over ja, liefdeservaringen, over relaties of over kinderwensen bijvoorbeeld. Het is heel wat en het is altijd zeer leuk. Ik betrap er mezelf altijd op dat ik al die afleveringen in één keer afluister. Of toch zo snel mogelijk. Echt in een paar dagen zijn ze er allemaal door, maar het is gewoon zo leuk om naar te luisteren. Dus als je het nog niet hebt gedaan, aantikken in de app van VRT Max. Lotte gaat diep. Het nieuwe seizoen, dat is onder andere met Brechtje Eding, met Koen Krukke, met Leen den Dievel en ook met TikToker Jarno met een J die is langsgekomen. Heeft van alles verteld. Dat hij mensen bijvoorbeeld minder snel vertrouwt door een vorige relatie. Dus ook dat het zo. Het kan ook wel echt zeer intens zijn. Maar bijvoorbeeld wat hij ook zeer leuk vindt, dat is blijvend flirten, ook als je lief hebt.
1: Maar ik denk dat het wel leuk is als je zo met twee naar de andere kant van de wereld reist en dat je daar dan iets gaat drinken mee met en dat je dan met twee zo'n beetje op missie gaat en dat je zo gaat flirten mee met. Dat zo, ik denk dat dat wel iets leuk kan zijn als je zo wat langer samen bent.
2: En ja, en dan moet dat aan de andere kant van de wereld of mag dat ook hier aan de zee?
1: Liever aan de kant van de wereld, dat ik wel ben van dat dat wel zo met iets dat je liefst nooit meer terugziet.
0: De volledige aflevering kan je uiteraard beluisteren en ook de alle andere van Lotte gaat diep in de app van VRT Max. Oh,

0: Nienke zit erop te wachten en ik snap het. Het duo-ticket voor David Guetta volgende week zaterdag in Zeebrugge. Straks jouw moment.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Mannekes!
13: Bompi!
12: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
13: Wie?
12: Jammer!
13: Yay!
12: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
13: Oh, ik kan niet.
12: Ik ook niet.
13: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
12: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
13: Wij klussen mee. Yay!
14: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
7: VRT Nieuws.
0: En dit is Stijn de Fort.
15: Infantino trekt zijn staart in. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Het plan kreeg gebakken kritiek, zegt Sporta-collega Olivier De Wilde.
16: Van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
15: Vanaf vandaag stijgen de belastingen op aardgas, terwijl die op elektriciteit zakken. Dat besliste de federale regering eerder al. Dat betekent dat de prijzen van aardgas nu geleidelijk aan stijgen, in de eerste jaren met enkele tientallen euro's. En tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik €77 duurder. Elektriciteit wordt dan weer voor een gezin met een gemiddeld verbruik €42 goedkoper. De beslissing moet het verwarmen met een elektrische warmtepomp aantrekkelijker maken. Bijna alle 60.000 migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend of met bootjes bestormd. Bijna 60 migranten kwamen daarbij om. De migranten hoopten zo om door te mogen reizen naar Europa, maar dat bleek onmogelijk en dus keerden de meesten terug. Collega Mieke Strinks is net aangekomen in Ceuta en staat aan het gebouw waar de overzetboot naar Spanje is.
17: Ik zie wel heel wat politiewagens hier staan, dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional.
15: In de buurt van de stad Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Daarbij zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok kwamen ook gevels en stukken muur van gebouwen naar beneden. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. En in het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele en bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
18: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
15: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. En maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
6: Evelien de Bakker.
0: Klaar voor een zonnige zaterdag en ook tickets voor David Guetta. Je wint ze zometeen.

probleem meer voor Taylor Swift, want uiteraard getrouwd ondertussen. M&M Throwback. 7 minuten over 9 op jouw zaterdagochtend. Het zonnetje komt er al door, maar vergis je niet. Als je onderweg gaat richting vakantie, dan gaat het zeer druk worden onderweg. Want het wordt echt als een zwart weekend aangeduid door touring. Zeker de vertrekkende mensen. Het wordt pittig. In Frankrijk, alle kleuren staan op zwart. Omdat het zo druk gaat worden, veel files gaan zijn. Ook in Spanje, Italië, in Zwitserland, code rood. Dus hou je vast aan de takken van de bomen als je vandaag vertrekt. En als je het kan uitstellen, er wordt echt gezegd, wacht tot maandag. Als het kan, uiteraard. Maar goed, als je gewoon thuis bent, fantastisch, hè. Want de zomer is hier ook zeer heet, zeer mooi. En er staat van alles op de planning. Ik zie bijvoorbeeld Campo Solar, dat nog 2 dagen gaat duren. Vandaag onder andere met Mil Kink en onze DJ Magic op het podium. Reggie Geel is al de laatste dag met Touri Slam C. De Lokerse feesten zitten nog maar net in het begin. En vandaag is dat onder andere met een fantastische Pommelien Thijs daar op het podium in Lokeren. Volgend weekend kan je trouwens ook naar Suikerrock gaan. En je kan ook tickets winnen dankzij M&M via de app van VRT Max. Dus als je Aaron Blommaert, Basserra, Snelle, Suzanne en Freek, Rafa op het podium wil zien en gewoon live wil meemaken, ga richting VRT Max en win jouw tickets voor Suikerrock. Maar dat is niet alles.

Ik denk dat het zeer duidelijk is dat we er alles aan willen doen dat jij de zomer van je leven hebt. Dat 2026 misschien wel het piekje is qua zomers. We zorgen ervoor. We sturen je naar Suikerrock, maar volgende week ook naar David Guetta. Die staat in Zeebrugge. Dat is een zeer zotte setting eigenlijk. Zeker voor een DJ van zo'n kaliber. En het is ook geen gewone DJ-set. Het is echt met een visuele beleving. Zijn Monolith Tour is het. Dus het is echt, ja, het is super. Als je dat online ziet, ik kan dat gewoon niet beschrijven. Zo zot is het. Dus ga het online opzoeken. Maar wacht daarmee, want je kan tickets natuurlijk winnen voor On The Beach. Voor zijn DJ-set, voor heel die beleving aan de kust in Zeebrugge. Wat je daarvoor moet doen, is zeer simpel. De focus even hoog houden. Want er is opnieuw een song aangespoeld. Ha, toch wel niet op het strand van Zeebrugge zeker. En het is er eentje van David Guetta. Je krijgt dat te horen. En je gaat goed moeten luisteren, want welke song is het? Dat is de zeer simpele vraag. En het antwoord mag je doorsturen in de app van M&M. Zo gaat het. De golven komen eraan. Hou je vast. Niet misselijk worden. Welke David Guetta song is nu aangespoeld op het strand van Zeebrugge en zorgt ervoor dat jij richting David Guetta gaat naar On The Beach volgende week zaterdag? Laat maar zien in de app van M&M.

0: volledig uit ervaring. Ik heb hem ooit al live gezien op Tomorrowland 1 keer. En dat is zot hoor. Dat is echt man. Die man kan draaien. Dat is nog het minste wat je kan zeggen. En jij kan dat gewoon live meemaken. Volgende week zaterdag on the beach. En dat is gewoon letterlijk op het strand van Zeebrugge. Een zeer speciale setting waar je die David Guetta live kan meemaken. En ik stuur je er naartoe. Ik doe dat vandaag. En ik doe dat morgen ook nog eens. Hier in Eminent Throwback. Welke song kwam aangespoeld aan op het strand van Zeebrugge? Dat was de vraag. Heel veel antwoorden zijn ook binnengekomen via de app van Eminem. Dus als je een berichtje hebt gestuurd, dan hoop ik dat jouw gsm zometeen begint te trillen.
1: Hallo, met Emily Looks.
0: Hey, dag Emily Looks. Dat is direct zeer compleet. Het is met Evelien de Bakker van M&M.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieve Emily. Jij hebt een berichtje gestuurd met een titel van David Guetta. Kan je me eens vertellen wat je hebt doorgestuurd?
1: Ja, inderdaad. Ik heb When the Love Takes Over doorgestuurd.
0: Oké. Ik hoor nog een beetje twijfel, Emily.
1: Ja, ik ben nog niet 100% zeker.
0: Ik stel voor dat we nog even in de golf gaan meeduiken en dat we nog zeer goed gaan luisteren. Absoluut, Emily. Het is
1: Oh, dankjewel. Ik ben heel blij.
0: Lieve Emily, dat is zo leuk om te horen. Emily, jij gaat met z'n tweetjes richting David Guetta. Heb je hem ooit al live gezien?
1: Ja, ook op Tomorrowland.
0: Kijk, misschien waren we op hetzelfde moment aan het dansen op Tomorrowland. Dat is zeker waar. Maar kijk, lieve Emily, jij gaat naar Zeebrugge. Jij gaat naar David Guetta. Geniet ervan.
1: Oh, super. Dankjewel nog eens.

Dat is natuurlijk David Guetta samen met Kelly Rowland, When Love Takes Over. Duo tickets is verkocht, maar ik heb er morgen nog eentje. Ja, hier in M&M Throwback. Dus jouw laatste kans morgen. Dat is natuurlijk David Guetta samen met Kelly Rowland, When Love Takes Over. Duo tickets is verkocht, maar ik heb er morgen nog eentje. Ja, hier in M&M Throwback. Dus jouw laatste kans morgen om richting David Guetta te gaan op het strand van Zeebrugge.

0: ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
3: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: Sessibel.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: M&M
7: Throwback.

Want er waren geruchten al. En toen postte ze iets online op Instagram. Een story met een soort van Nederlandse tekst dat ze aan het vertellen was. Maar deze week is het ook effectief bevestigd. Madonna komt vandaag naar de World Pride in Amsterdam. Een heel optreden gaat ze geven. Het was lang ook onbekend wat die specifieke locatie ging zijn. Ook daar weer geruchten over. Er werd heel lang gezegd dat ze op een boot tijdens de Canal Parade zou daar ergens opstaan. En de mensen van die de organisatie echt doen, die zeiden ja, wij zouden dat heel graag willen dat ze op onze boot komt staan. Maar jammer genoeg is het niet waar. Nu is er gewoon wel bekendgemaakt dat ze in AFAS Live gaat staan. Dat daar haar optreden gaat zijn. Dus zeer zot. Ook een hele wachtlijst is er ondertussen al aangetikt. Omdat heel veel mensen haar live willen zien natuurlijk in Amsterdam. Wat echt crazy is. En ik vind het ook wel zot. Ik vind dat zeer leuk om te zien hoe het podium daar ook vlotjes gevuld raakt. Want bijvoorbeeld gisteren stond daar nog Paris Hilton, Oliver Heldens op het podium, Purple Disco Machine en Annie Kay. Dat

dat stuur. Deze zet ik elke week nog op. Never love you like I can. Zeer leuk om die nog eens terug te horen op M&M. Sam Smith, Like I Can. Dat krijg je in 10 tot 10. Zometeen ook nog met een verrassing van Britney Spears. M&M.

Dieter is er klaar voor. Zijn zaterdag die is helemaal in het teken van barbecue met de vrienden vandaag. Laat de zon maar komen, stuurt hij. Komt in orde met deze Lucien.

in de app van M&M. En het is heerlijk om jou te zien genieten met de 10 tot 10. Zoe bijvoorbeeld, die is onderweg richting Limburg met de vriendinnen. We gaan daar een weekendje gaan genieten van het zonnetje. En Davy is hard aan het werken in het zonnetje. Het tuinhuis moet onderhandig worden genomen. Maar dat gaat zeer vlot. Heel veel succes daar. Lock it home.

Met de coole M&M-box die we ooit bij Brahim hebben gewonnen. Zalig. Ja, dat zijn zeer mooie herinneringen en zeer blij dat het ook nog praktisch is om mee te nemen. Uiteraard veel plezier, Eva. Geniet van de rit en geniet ook van jouw M&M 50 straks na 10 uur. Eerst nog Jason Derulo.

0: jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Krijg je van Stijn de Vort.
3: De migranten die Ceuta bestormden zijn teruggekeerd. Bijna alle 60.000 migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend of met bootjes bestormd. Bijna 60 migranten kwamen daarbij om. De migranten hoopten om zo door te mogen reizen naar Europa, maar dat bleek onmogelijk en dus keerden de meesten terug. Collega Mieke Strings is net aangekomen in Ceuta en staat aan het gebouw waar de overzet boot naar Spanje is.
4: Ik zie wel heel wat politiewagens hier staan, dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional.
3: Vanaf vandaag stijgen de belastingen op aardgas, terwijl die op elektriciteit zakken. Dat besliste de federale regering eerder al. Dat betekent dat de prijzen van aardgas nu geleidelijk aan stijgen, in de eerste jaren met enkele tientallen euro's. En tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro duurder. Elektriciteit wordt dan weer voor een gezin met een gemiddeld verbruik 42 euro goedkoper. De beslissing moet het verwarmen met een elektrische warmtepomp aantrekkelijker maken. In de VAR in het zuiden van Frankrijk zijn 2500 mensen moeten wegvluchten van nieuwe bosbranden. Het vuur ontstond gistermiddag bij temperaturen van meer dan 40 graden. Door de felle wind had het vuur zich heel snel verspreid. En deze vrouw hoopt dat haar huis niet afbrandt.
5: On s'en va. On a la maison un peu plus bas là. J'espère qu'elle n'a pas brûlé. On espère.
3: En de komende 3 maanden kan het weer nog heter worden met droogte in Noord-Europa en veel regen in het zuiden. Dat zeggen de Verenigde Naties. Dat komt door het weerfenomeen El Niño. Daardoor warmt het water op in de Stille Oceaan. En dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt de baas van de VN, Antonio Guterres.
6: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
3: In het voetbal heeft Union gisteravond de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en er volgden penalties. Union miste er geen enkele en bij Club Brugge werd er 1 gestopt door de Union-doelman Vic Chambare. Hij is tevreden met de mentaliteit van zijn ploeg.
7: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn. En dat wij zeker van een achterstand, ook op een moeilijk veld, met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
3: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. En maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
8: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Oh mannetjes, het is warm, het is weekend en ik sta hier gewoon klaar met jouw favoriete hits. Maar zullen we eens eerst kijken naar vorige week.
2: 3.
1: Jouw nummer 3, dat was ons bedweterke, of beter gezegd Terry Swims. Op 2 stond deze zomerse hit Talk to You van Another en 54 Ultra. Ja, en jouw nummer 1 al 6 keer op rij is Die Die van Shakira en Burna Boy.

De toon is gezet. Het moet en het zal. Een zalig zomersdagje worden. Voilà. Ja, kijk, het is altijd voor een nieuwe song. Die is van Antoon. Die is trouwens nog zo gespeculeerd geweest dat hij samen zou zijn met een van de prinsessen van Nederland, met Alexia. Deze song zou daar misschien over gaan, die heet De Enige. Maar voor we die song gaan horen, die allernieuwste song van hem, gaan we eerst afscheid nemen van deze songs die het deze week niet gehaald hebben.

I Don't Know van onze Nina Black en Loud. M&M 50. Dat deze er 5 zakt, dat ga ik nooit snappen. Het is enkel good vibes, snap je? Met onze 47, onze Jelly Roll.

0: Ja, ik had de vraag nog niet gesteld. Ja, je kent me al ondertussen. En als je me niet kent, ja kijk, hallo, welkom. Je bent nieuw hier dan misschien. Maar ik vraag altijd wat jij gaat doen op jouw zaterdag. Want jij geeft mij altijd inspiratie. Het is een mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt hier binnen in de studio. Het is warm weer. Laat me weten in de app van M&M wat jij gaat doen. Ga je misschien barbecuen vandaag? Dan zou ik heel jaloers zijn. Ga je misschien naar de zee? Ga je gewoon lekker lui in de zetel blijven zitten? Dat kan ook allemaal, maar ik wil het weten. Stuur het in de app van M&M.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma.
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
6: Ho! Ik kan niet.
5: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
6: Wij klussen mee. Yay! Gamma.
7: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: M&M 50.
9: 45.
10: What?

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live. I'm a little too young to be messed with like that.

Ze is nog maar 16 jaar, deze. Freya Sky met Silent Treatment. Ik krijg hier ook al leuke berichtjes binnen in de app van M&M. Goeie dingen dat jullie gaan doen. Kari stuurt zo bijvoorbeeld, mijn vriendin en ik gaan naar Paradisa met de zus en schoonbroer. Keileuk. En Celine die stuurt, we gaan een lange wandeling van 15 kilometer maken in het Zwarte Woud. Mannetjes, ik krijg hier inspiratie. M&M. Deze zakt er 2. Free Your Mind van Prospa en Clooney.

0: Ik ben gewoon keihard buiten adem. Ik heb hier staan springen. Op de E40 richting kust is er een kwartier vertraging tussen Merelbeke en Nevelen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er in Aartselaar hinder door een ongeval. Even ademen.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.
1: 42.

Ja, het is al een dolle week geweest hier op M&M. En morgen is het de laatste keer dat we nog eens heel dolletjes gaan doen. Want dan kan jij dus kans maken op een duo-ticket voor On The Beach. Met als headliner daar David Guetta. Dus morgen is de laatste keer dat dat kan. Je moet gewoon morgenochtend heel goed luisteren naar de ochtendshow van M&M. Dus elke ochtend deze week kon je kans maken voor dat ticket, dat duo-ticket. Het is fantastisch. Please. Jongens, morgen luisteren, dat is de allerlaatste kans. En om al helemaal in de mood te geraken, heb ik hier Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: M&M 50.

0: I just might. Van Bruno Mars.
1: M&M 50.
0: Deze doet ook mee aan zomerrit. Het is Bas Serra met All Because of You. Niet vergeten, stemmen doe je op 14 Max. More.

Passenger van Alex Warren. Alleen maar goede vibes, hè. Bjorn stuurt in de app van M&M. We zijn vanuit Denemarken weer onderweg met de camper naar huis. Maar we maken nog een tussenstop in Duitsland. Groetjes Bjorn, Marianne en Jason. Ik hoop dat jullie echt mega hard geamuseerd hebben. Ik vind het ook heel cool dat jullie vanuit Denemarken naar mij zijn aan het luisteren. Dat is echt super, super fijn. En ik hoop dat ik voor de juiste muziek voor jullie zorg tijdens jullie ritje. Deze is Just a Little van Justin. M&M 50.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ans in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
0: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
1: Wow.
0: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi.
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Like Me.
0: Nu overal verkrijgbaar.
11: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
13: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Krijg je van Stijn de Voort. Dat is raar, waar is Stijn de Voort?
16: Het wordt een drukke dag op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. En die beginnen nu al vorm te krijgen, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
17: We zien vooral in Zuid-Frankrijk, voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs. De periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
16: Het dodental van migranten die deze week vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta wilden geraken is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt omringd door de zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar nu dat onmogelijk bleek, keerden de meesten terug. Spanje stuurde ook honderden politieagenten naar Ceuta. In de VAR in het zuiden van Frankrijk zijn 2500 mensen moeten wegvluchten van nieuwe bosbranden. Het vuur ontstond gisterenmiddag bij temperaturen van meer dan 40 graden. Door de felle wind had het vuur zich heel snel verspreid. Deze vrouw hoopt dat haar huis niet afbrandt.
18: Oh, ça va. On a la maison un peu plus belle, hein? J'espère qu'elle a pas brûlé. On espère.
16: In de komende 3 maanden kan het weer nog heter worden met droogte in Noord-Europa en veel regen in het zuiden. Dat zeggen de Verenigde Naties. Het komt door het weerfenomeen El Niño. Daardoor warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt tot hogere temperaturen of veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt de baas van de VN, Antonio Guterres.
19: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
16: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 28 gewonden gevallen bij Russische raket- en drone-aanvallen. Rusland vuurde opnieuw raketten af op Kiev en na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
20: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
21: M&M 50.
5: Charlotte Siebe.
14: Ja, ik zet je ochtend in met je favoriete hits. En deze mag wel elke ochtend voor de deur staan. Harry Styles met American Girls is 34.

0: My friends are in love. Harry, ik denk dat jij het bent, hè, die gaat trouwen met een Amerikaanse dame. Ah ja.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.
0: Ja, hij zat vorige week, was het zeker, in de Rate the Song. Daar kreeg hij hele goede punten. En nu hier jouw hoogste nieuwe. Het is My Oh My van Criss Cross, Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Staat op 33.

Ja, Els stuurt in de app van M&M. Sorry, ik was net even naar de reacties aan het kijken. Maar ze stuurt, ik vind dit zo'n zalige song met allemaal hartjes. En dat is altijd zo leuk om te lezen. M&M 50. Deze song die stijgt 8 plaatsen is Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink.

0: nog een leuk berichtje in de app van M&M. M&M. The official sound of summer. Olivia die stuurt, hallo, ik ben Olivia. En ik ben naar Circus Camille geweest en het was zo leuk. De attracties waren leuk in het dorp. I love it. Camille is de beste en ze heeft gezwaaid. Oh my god. Ik blijf van, ah wel, Suzanne. Nee, Suzanne zeg ik hier. Olivia was het, hè. Ik ga morgen. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe het daar is aan de zee. Ja, ik vertrek voor een weekendje naar de zee en ik heb er heel veel zin in. Dus ja, wordt leuk, wordt leuk. En ik heb hier allemaal hits klaarstaan om me helemaal voor te bereiden op een top autoritje straks ook.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompi.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yeah.
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
2: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
4: Wij klussen mee.
3: Yay! Gamma.
5: Morgen is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: M&M 50. 29.

0: Turn the Lights Off van de Litouwse Juste. Samen met Jack Style en John. Maar het is nu tijd voor jouw sterkste stijger en die gaat 10 plaatsen omhoog.
1: Dit is de sterkste stijger in

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

de E40 richting kust is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. En dan op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuutjes extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy.

Luc stuurt in de app van M&M. Olivia zakt 7 plaatsen. Het blijft wel mijn koffiemuziekje. Koffiemuziekje vind ik echt een goede naam voor deze. This is the official sound of summer. En deze zomerse schijf gaat 3 plaatsen omhoog en komt dus net over de helft van de M&M 50. Het is Henri Pieyver met Sola.

0: Misschien ben jij nu aan het luisteren en denk je... deze volgorde, ik ben het niet helemaal eens.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Ja, want die Sola die stond dan op 24. Maar misschien vind jij dat die veel hoger mocht staan, die zomerse song. Maar jij kan het ook beslissen. Dat doe jij op VRT Max. Daar kan jij stemmen voor jouw M&M 50. Dat doe je op de M&M kanaalpagina daar. Kan je je top 3 geven. En dan elke zaterdag van 10 tot 1 komen wij er samen. En dan speel ik gewoon al jouw favoriete hits. En dat is gewoon altijd plezant. Dat is tof. Dat is de dag. Goed starten. Voilà. En ook deze week heb je gestemd. En de volgende die er zo meteen aankomt, is weer een echte country song. Want nee, dat is een trend die niet weg te slaan is. Dat is Boston van Stella Lefty.
1: Alleen maar de grootste hits, non-stop. Die hoor je op M&M Hits. Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
2: De fans die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhits.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milkink. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: M&M 50.
4: 23.

0: Ja, we gaan richting dat laatste uur van de M&M 50, waar dat jij te weten komt wie nu die top 3 is. En ook om te weten of Dai Dai nu voor de 7e keer op 1 zou staan. Maar dus, stuur nu in de app van M&M wie jouw nummer 1 is. Ik ben weer razend benieuwd.
1: M&M 50.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hele goedemiddag. Het is 12 uur.
3: 14 nieuws.
2: Krijg je van Stijn de Fort.
4: Het wordt een erg drukke dag op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Op sommige plaatsen staat er nu al veel file, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
5: De drukste punten zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met wachttijden zitten van een uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
4: Het dodental van migranten die deze week vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta wilden geraken is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt omringd door de zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar dat kan niet en de migranten keren zelf terug of worden teruggestuurd, zegt Mieke Strings die op het strand staat in Ceuta.
6: Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
4: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel van SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar het is nu teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk dus gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 28 gewonden gevallen bij Russische raketten- en drone-aanvallen. Rusland vuurde opnieuw raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. En in het wielrennen is de Clásica San Sebastián in het Baskenland in Spanje zo'n uurtje geleden gestart. De renners moeten vandaag zo'n 221 kilometer rijden. En onze Remco Evenepoel kan vandaag recordhouder worden, want hij won die wedstrijd al 3 keer en kan dus de eerste worden die 4 keer wint. Een week na zijn tweede plaats in de Tour valt de vermoeidheid bij Evenepoel best wel mee.
7: Op zich, ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog één keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
4: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
3: M&M.
8: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: M&M 50. Charlotte Siebe.
2: Gaat Dai Dai voor de 7e keer op 1 staan? En hoe ziet jouw top 3 eruit? Dat kom je dit uur te weten. Jouw 17, Edge of Desire.

Onze volgende song is 8 plaatsen gestegen. The official sound of summer. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Als hij zo verder doet, staat hij over 2 weken op 1. Staat nu op 16.

0: heftig.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Van de nieuwe Toy Story film. Deze stijgt 7 plaatsen, komt ze op 13. Het kan nooit een ongeluksgetal zijn als Somber daar staat. Hij staat hier met My Body Isn't Ready.

0: Als je nu nog niet gestemd hebt op VRT Max, dan ben je niet goed bezig. The official sound of summer. Ik heb het natuurlijk over twee verschillende dingen. Eén, je moet naar VRT Max om te stemmen voor jouw favoriete zomerhit. Want dat is natuurlijk nog altijd gaande. En dan moet je daar ook zijn om te stemmen voor de M&M 50. Dat is hier de lijst die ik afga. Jouw 50 favoriete hits elke zaterdag. Dat is plezant, dat is tof. En jij moet daarvoor stemmen. Ja, we zijn natuurlijk in dat laatste uur. Dit uur kom je te weten, wie is jouw top 3? Stuur jouw top 3 door in de app van M&M. Laat het mij weten, ik ben benieuwd.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes,
6: Bompi.
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma.
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
6: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
6: Wij klussen mee! Yay!
7: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Nog steeds al vol en thee.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: M&M 50.

On My Soul van Bruno Mars. En het is tijd voor onze top 10. Ja, we zitten al daar. Maar voor we daar naartoe gaan, je weet de drill ondertussen, dan kijken we eerst eens even hoe dat die top 3 vorige week alweer in elkaar zat. 3. Ja, nummer 3, dat was ons bedweterke, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Op 2 stond de zomershit Talk to You van Another en 54 Ultra. Jouw nummer 1 al 6 keer op rij, dat was Die Die van Shakira en Burna Boy. Benieuwd

Ja, en dit is jouw nummer 10. Wat een complete banger. Het is Pile van Mauvais Joe en Kano Choir. Moet wel gezegd worden, deze hit is gedeeltelijk gemaakt met AI. Maar het blijft wel echt gewoon een dikke vette.

Op de E40 richting kust is er 25 minuten file tussen Zwijnaarden en Nevelen. Verder zijn er veel vertragingen van 10 minuten. Zo is er in Antwerpen naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel.

Er is er eentje die er op 3 uitgebonjourd. M&M 50. Ja, en het is deze man. Onze Mr. Know-it-all. Teddy Swims. Staat niet weer in de top 3. Dan weten we al dat daar goed in geschoven is. Ja, kijk. Hij staat op 8 nu.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M.
2: M&M 50.
1: 6.

0: De Buizen met Magnetic. Ja, we gaan beginnen aan jouw top 3. Zou Dai Dai voor de 7e keer op 1 staan? Dat ga je nu bijna te weten komen. Ik vind jouw nieuwe nummer 3 alleszins mega verdiend. Dat is gewoon echt één van ja, de zomerse hits van het moment. Is 2 plaatsen gestegen voor Aaron Blommaert en Zoé Livé met Tranen van Goud. Ik had het voorspeld. Op een stemmen voor zomerhit kan nog.
1: M&M 50.

0: 40. Jouw nummer 1 voor de 7e keer. Dat is Die Die van Shakira en Burna Boy. Of die een 8e keer doorgaat, dat hoor je volgende week. Tot dan.
1: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: gaat inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Voort.
10: De Europese Voetbalbond reageert erg fors tegen de baas van de FIFA. De UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, heeft het vertrouwen verloren in de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Dat zegt de UEFA in een officiële mededeling. Infantino wilde de aandelen van het WK voetbal verkopen aan private investeerders. Dat veroorzaakte bakken kritiek en het plan werd afgeblazen. De UEFA omschrijft dat plan nu als een smerige achterkamertjesdeal. Ook de Nederlandse Voetbalbond zegt dat het plan leidde tot een vertrouwensbreuk met Infantino. De Belgische Voetbalbond heeft enkel gereageerd met een statement, namelijk dat het kennis heeft genomen van het afvoeren van het plan van Infantino. Op sommige plaatsen op de Europese wegen is het op dit moment erg druk, omdat veel mensen op vakantie vertrekken of terugkeren. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten zijn op dit moment de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
11: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
10: Wie dit weekend nog vertrekt, doet dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. Het aantal migranten dat deze week overleed bij de overrompeling van de Spaanse enclave Ceuta is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt dus omringd door de zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar dat kan niet en de migranten keren zelf terug of worden nu teruggestuurd, zegt Mieke Strings die op het strand staat in Ceuta.
12: Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
10: En in het wielrennen is de Clásica San Sebastián in het Baskeland in Spanje gestart. De renners moeten vandaag zo'n 221 kilometer rijden. En onze Remco Evenepoel kan vandaag recordhouder worden, want hij won die wedstrijd al 3 keer en kan dus de eerste worden die 4 keer wint. Een week na zijn tweede plaats in de Tour valt de vermoeidheid bij Evenepoel best wel mee.
13: Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog één keer alles geven en dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
10: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen ook 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
9: M&M.
8: Het is 1 augustus, een gloednieuwe maand vol zomerlicht voor ons. En die duiken we meteen in met de Alok. Dit is Deep Down.

Avril Lavigne die zorgt ervoor dat we ook in augustus genieten van de zomer en de zomerse sfeer hier op M&M. Een hele goede middag. Het is zaterdag 1 augustus. Vandaag blijf ik bij jou tot 6 uur, 5 uur lang, de official Sound of Summer. En vandaag start de laatste maand van de zomervakantie. Dat is een beetje jammer, maar je kan het ook zo bekijken. Hè. Je kan het glas half vol of half leeg bekijken. Wij bekijken het half vol, want het is nog exact een maand om alles uit de zomer te halen. Dus daar vliegen we samen in. Nu met

0: You feeling me?
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Alice zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Mannekes, Bompie, nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Oh, ik kan niet.
7: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
9: Wij klussen mee.
8: Yay!
10: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

als Grenda Wolf en Angel Face. Ik ben benieuwd wat jullie met de laatste vakantiemaand gaan doen. Laat gerust even weten in de app van M&M met een berichtje of een foto. Op camping, nog op vakantie of thuis blijven. Laat maar weten in de app van de M&M. Deze is ideaal voor het vakantiegevoel. Shepherd and Geronimo.

Wanneer komen ze hier die cocktails opdienen in de M&M-studio? Daar wacht ik eigenlijk wel op. En anders hoop ik dat jij vandaag geniet van een cocktail. Of een mocktail natuurlijk. Het is bijna 1:30 en naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. Op de Antwerpse ring is het een 1/2 uur file rijden richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig is de rechterrijstrook versperd. Andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt. Op de E40 richting Kust is net voor Ternat de rechterrijstrook versperd door een obstakel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er 25 minuten file tussen het Louisaplein en het Zuidstation door een ongeval.

0: Ja, wat dan?
1: Would you lie with me?
2: Tuurlijk.
1: Just forget the world.
0: Snow Patrol en Chasing Cars. Vanavond is het eindelijk zover. De allereerste tv-show van VRT Zomerrit. Vanavond rond 8 uur op VRT 1 en VRT Max. Live in Blankenbergen met toch al 10 artiesten op het podium. Waarvan 5 genomineerden. Judith, K3, Meteor, Milk, Inc. en Stan van Samang. Stemmen op jouw 3 favorieten kan elke week gratis via de VRT Max app. We gaan er naartoe. Plankgas. Met Eline de Douw.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M.

0: special
1: of Monsters and Men.
0: Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
1: And Little Dogs. Wat ik zo heerlijk vind aan deze song, is dat er heel veel tijd is gestoken in de soundscape, zoals dat heet. Met zo dat krakende. Van zo'n schip lijkt het wel. Dat langzaam ten onder gaat in de oceaan. We gaan een versnelling hoger schakelen.
2: M&M.
1: En daarvoor heb ik Norma Jean, Martine en Offenbach meegebracht. Die kunnen dat als de beste met Overdrive op M&M.

Hazard. En ooit komt er een dag. Voor wie van grote naam houdt, volgende week zaterdag staat David Guetta op het strand van Zeebrugge voor On The Beach. De eerste editie vorig jaar was helemaal uitverkocht. En nu komt hij met zijn Monolith Tour, zijn meest ambitieuze show ooit. En M&M geeft deze week duo-tickets weg. Dus zet je wekker, want morgenochtend is je laatste kans om zo'n duo-ticket te scoren. Dit is Lighter. We're paper planes in the sky. Van David Guetta. Drifting where the wind blows. En 5 Seconds of Summer.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Lotto is op zoek naar tenen.
6: Tenen?
5: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
6: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
6: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
7: Sessie,
5: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Goedemiddag, het is 2:00.
2: VRT Nieuws.
8: Dit is Tijn Voort.
9: Er komen minder goedkope pakjes binnen in ons land. De voorbije maand zijn er een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij de douane in vergelijking met in de maand juni. Dat komt door de nieuwe Europese pakjeswet. Sinds 1 juli moet je een tax van 3 euro betalen bij een online bestelling onder de 150 euro. Dat moet vooral de toevloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Om dat te omzeilen proberen de Chinese bedrijven nu mensen te verleiden om in één keer meer dan 150 euro aan producten te kopen, zegt de douane.
10: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan 150 euro, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die 3 euro. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
9: De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. En het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram.
11: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
9: In het wielrennen start straks in Lausanne in Zwitserland de Tour de France Femmes. Bij de topfavorieten voor de eindwinst zitten niet meteen Belgen, zegt Sportza-collega Jonas Maas.
12: De twee topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Zij heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
9: En de Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen verloren in de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Dat zegt de UEFA in een officiële mededeling. Infantino wilde de aandelen van het WK voetbal verkopen aan private investeerders. Dat veroorzaakte bakken kritiek en het plan werd afgeblazen. De UEFA beschrijft dat plan nu als een smerige achterkamertjesdeal. Ook de Nederlandse voetbalbond zegt dat het plan leidde tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Onze Belgische voetbalbond heeft enkel gereageerd met een statement, namelijk dat het kennis heeft genomen van het afvoeren van het plan van Infantino. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
8: Dit uur vliegen we erin met een disco-klassieker in een gloednieuw jasje. Al is dat jasje al 5 jaar oud. Maakt niet uit, dit is Rasputin.
4: The official sound of summer. The official sound.

Eminem en Rihanna met The Monster. Nu iemand die zijn drukste zomer ooit beleeft. Anton, de Nederlander, die speelde dit jaar zijn volledige clubtour uitverkocht en hopt van festival naar festival en staat zelfs op Lowlands. Ik heb het dus over Anton, nu met de enige...

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro.

Shawn Mendes en Treat You Better. Deze stem die begint hier stilaan een vaste waarde te worden. Freya Sky, 16 jaar nog maar. Hij heeft nu al een straf palmares. In 2022 zong ze voor het Verenigd Koninkrijk op het Junior Eurovisie Songfestival. En aan haar debuut EP Stardust werkte de topsongschrijfster Julia Michaels mee. En goed nieuws, in november komt ze zelf naar La Madeleine in Brussel. Denk wel dat het uitverkocht is. Kan nog eens checken op tickets op. Dit is Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Quiz DMC met Bees and Honey. Show me love. Het is bijna 2:30. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er hinder door een ongeval tussen de Hallepoort en het Zuidstation. Richting Kust is er nog vertraging op de E40 bij Aalter. En op de E313 van Luik naar Hasselt is het iets voor Diepenbeek uitkijken voor een oliespoor op de rechterrijstrook.
1: M&M. Bokstorms.
2: M&M.

0: Killers.
1: En Human, Sarah van Wassenhoven, die geniet van deze muziek uit de Nillies in de app van M&M. Reggie en Linda, die vieren dit jaar 30 jaar Milk Inc. met in oktober twee grote shows in de AFAS Dome in Antwerpen. En deze plaats haalt haar titel uit de tekst. Music is my medicine, muziek als medicijn, daar kunnen we inkomen. Bovendien is Medicine genomineerd voor VRT Zomerrit dit jaar. En vanavond zie je ze in de allereerste show op VRT 1. Stemmen kan elke week op jouw favoriet via VRT Max.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee? Nee,
1: zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De fans die zijn er al!
9: Nu nog de zomerhits.

Zara Larsson. Met symphonies en Clean Bandit natuurlijk. Houd Dua Lipa goed vast, want voor je het weet verdwijnt ze als een echte ontsnappingskunstenaar. Dit is Houdini. Houdini liever.

krijg net een berichtje in de app van MRM van Anita, die fanatiek naar de koers aan het kijken is. Want vandaag is de Tour de France van begonnen. De eerste rit rond Lausanne met onze Lotto Kopecky aan de start. Te volgen op Sporza natuurlijk, bij onze collega's daar. En deze plaat liever past daar perfect bij. Onze eigen DJ-licious, de Antwerpenaar die deze zomer voor het derde jaar op rij zijn eigen Show Me Stage had op Tomorrowland. Wat een topper zeg. We stagger and stumble. Heel veel talent hier in België. Zowel sportief als muzikaal.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: De grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat.
14: Goedemiddag, het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Stijn de Voort.
16: De politie zoekt nog een getuige na de zware aanval op een tram vorige week. Vorige week werd een vrouw in Brussel lastiggevallen door een man op een tram in Schaarbeek in Brussel. Een andere man probeerde tussen beiden te komen, maar kreeg harde klappen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader is al aangehouden, maar de politie wil ook nu nog een andere getuige ondervragen. Iemand die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De voorbije maand zijn er een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met in de maand juni. Dat komt door de nieuwe Europese pakjeswet. Sinds 1 juli moet je een tax van €3 betalen bij een online bestelling onder de €150. Dat moet vooral de toevloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Om dat te omzeilen proberen de Chinese bedrijven nu mensen te verleiden om in één keer meer dan €150 aan producten te kopen, zegt de douane.
17: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan €150, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die €3. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
16: De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld en het was ook erg warm, vertelt weerman Bram.
18: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
16: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om er aandacht te vragen voor de uitdagingen van de queergemeenschap. Reporter Gitte van Hooijwegen is daar.
19: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Maar eens die kanaal parade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar één boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijke vormen.
16: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
15: M&M.
14: 3:00 is het nieuwe 4:00. Je krijgt een vroeg 4 uurtje met 5 Seconds of Summer. Youngblood komt jouw kant op nu.

Hij won er zomerrit mee in 2024 op de dijk in Blankenbergen, maar het is voor hem muzikaal helemaal begonnen, zegt hij zelf. 3,5 jaar geleden kreeg hij het moeilijk, 270 tickets verkocht, Maxim. 3 jaar later waren dat er 14.000 voor 2 uitverkochte Lotto Arenas. En deze zomer staat hij elke avond als goochelaar Pieter in Circus Camille in Oostende. Het gaat zo goed met Maxim. Tijd voor Marshmallow.

because my dreams are bursting at the seams.

0: hits. Not the room the second that you walked in. Something like a favorite dream. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Zometeen hoor je de M&M Big Hit van deze week. My Oh My van Criss Cross Amsterdam. De Nederlandse broers Sander en Jordi Huisman. Samen met de Braziliaanse superster Luisa Sonza. En Willy William, die je nog kent van Mietje en Thee. Je hoort hem zometeen na Jax Jones.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss-cross Amsterdam.

Dik feestje daar, hoor. Ah ja, want het is Pride in Amsterdam natuurlijk. Het is ook bijna 4:30 en op de buitenring rond Brussel is er ruim een 30 minuten file van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Door een ongeval, de linkerrijstrook is dicht. Op de binnenring 10 minuten tussen Halle en Huizingen, maar de weg is er vrijgemaakt. Ook op de kleine Brusselse ring richting Zuid is aan het Zuidstation de weg weer vrij.

1000 Miles. Van Vanessa Carlton. Tijd voor een nieuwe song van Henri PFR, de Brusselse DJ die ooit doorbrak met een simpele YouTube mixtape en dan gewoon door het label van Armin van Buuren werd binnengehaald. Je kent hem van Until the End en Wave Goodbye en nu heeft hij samen met Dr. Chai een gloednieuwe zomerplaat klaar. Dit is Sola, de zon.

0: Gaan we
1: promokoken?
2: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Teddy Yankee, Nettie Natasha en Afro Bros met Instagram.
1: M&M.
0: Gelukkig is de volgende maar één artiest. Alex Warren komt eraan met een zeer warme stem. Het is nog niet warm genoeg, zou ik zeggen, op deze prachtige zaterdag namiddag. Het is Alex Warren dus met Carry You Home. Daarna meteen een van de vrouwen van het moment, Sienna Spyro. What?

Street from Desire. Blijft gewoon werken, hè, dit. Als je nog naar Suikerrock wil, Eid, Suzanne en Freek live wil zien, dan kan dat. Het is binnenkort weer zover in Tiene, dat festival. Als je tickets wil winnen, kan dat nog via het M&M-kanaal op VRT Max. Doe zeker mee, want daar spelen onder andere deze twee toppers, Suzanne en Freek. Maar ook Aaron Blommaert, Bas Serra, Snelle...

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 nieuws.
0: Dit is Stijn de Vaart.
2: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt, krijgen longkanker. Vooral bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt de Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar steeg het aantal diagnoses bij vrouwen van zo'n 1550 in 2004 naar 3770 in 2023. Dat is dus ruim het dubbele. De stichting verwacht dat het de komende jaren nog meer zal oplopen. Connie heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Er zou een jaarlijkse screening moeten zijn, vertelt ze.
3: Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat is dat eindelijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn. Longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen. Zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn ook voor longkanker.
2: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een zwaar geval van agressie vorige week op een tram in Schaarbeek in Brussel. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man, waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die kreeg dan klappen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar de politie is nu nog op zoek naar een andere getuige, iemand die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. In Amsterdam, in Nederland, is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen van de queergemeenschap. Vorige week was er nog de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om vandaag op straat te komen in Amsterdam, zegt de organisatie.
4: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor. En dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
2: In de Tour de France Femme zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne in Zwitserland. Voorlopig is er een kopgroep van 4 zonder grote namen en zonder Belgen met een voorsprong van 4 minuten. En voetbalclub Union heeft met Hervé Koffie een eerste doelman gevonden. Koffie komt over van het Franse Lens via een huurcontract met aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen, die naar het Engelse Brighton gaat. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
0: Het is 4 uur en ik heb nog 2 volle uren zomer voor jou klaarstaan. We beginnen hemels met Ed Sheeran, The Celestial.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Nooduitgang. Vanavond is de eerste show te zien op VRT1 en op VRT Max natuurlijk. Stemmen kan ook via VRT Max, elke week opnieuw. Ja, ik zou zeggen, geniet van de show vanavond. Er zijn nog mensen waar je voor kan supporteren en stemmen die vanavond ook te zien zijn. Judith bijvoorbeeld, K3 ook met de zomer van Oya Lele, Milke Eenke en Stan van Samang. Nu, iets anders. Taylor Swift met Lover. Dat is er eentje. 2019 al. 7 jaar geleden. Beetje een throwback dus.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

Medusa mit Cameron Whitcomb. Zo meteen Queen Bee. Eerst is het bijna half vijf uur op de E40 richting kust. Is het 20 minuten file rijden tussen Aalter en Beernem. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval.

Van alle single ladies gaan we naar iemand die net valt op mensen die niet meer vrij zijn. Somber, na zijn mega hit Back to Friends, goed voor meer dan 1 miljard streams, zingt hij hierover verliefd zijn op iemand die al bezet is. Volgens hem is het nu eenmaal gewoon de betere match. Homewrecker.

0: Summer is echt een van de top popartiesten van dit moment. En je hebt geluk, want hij komt naar België. Op Pukkelpop is hij te zien op 23 augustus. Dat is echt iets om nog naar uit te kijken, deze prachtige zomermaand augustus.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Komt jalo!
5: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen...

En verover mij, deze man verovert volgende week zaterdag het strand van Zeebrugge. David Guetta, headliner on the beach op 8 augustus. Wil je daar gratis bij zijn, dan moet je morgenochtend luisteren naar M&M. Het zijn de laatste dubbeltickets die we weggeven. En zo klinkt deze man natuurlijk samen met Sia. Dit is Beautiful.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Nee, stop. Iedereen luistert hier mee en ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld!
6: En een avonturenparcours!
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Lotto is op zoek naar tenen.
9: Tenen?
8: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
9: Oh.
8: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Colin, voelt aan mijn cliënteen.
11: Sessimo.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Goedemiddag, het is 5:00.
13: VRT Nieuws.
12: Met Stijn de Voort.
14: We gaan eerst live naar de Tour de France Femme. Want daar naderen de rensters de finale. Nog iets meer dan 40 kilometer tot de finish in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd? Maar geen Jonas dus. Dan gaan we meteen door naar... een andere rit naar de Classica San Sebastian, want Remco Evenepoel heeft die voor de vierde keer al gewonnen in het Baskenland in Spanje. En dat is een record. Nog nooit heeft iemand die rit zo vaak gewonnen. Het ging niet gemakkelijk voor Remco. Aan het einde van de wedstrijd kreeg hij pech. Sportza-collega Olivier de Wilde legt uit.
15: Goed. Het was denk ik de moeilijkste van allemaal. Door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de vier. Ik was echt een super goede dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Dus ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik wel kon winnen vandaag.
14: Ja, dat was dus niet de collega van Sporza, maar Remco Evenepoel zelf. Maar je hoort hem zeggen dat hij dus wat pech had op het einde, maar toch kon winnen. Steeds meer mensen die nog nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Vooral bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt de Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar is het aantal diagnoses bij vrouwen meer dan verdubbeld naar 3770 nieuwe diagnoses per jaar. En de stichting verwacht dat het er de komende jaren steeds meer zullen zijn. Connie heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker.
16: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt dat nu mee. En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken en bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
14: Roken blijft de belangrijkste oorzaak van longkanker. Maar waarom ook mensen die niet roken de ziekte krijgen, is nog niet duidelijk. De schade aan de grote vijver in de Amerikaanse hoofdstad Washington, de Reflecting Pool, is niet veroorzaakt door vandalisme, maar komt door een slechte en te snelle installatie door de aannemer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. President Trump had de bodem van de vijver blauw laten schilderen. Dat kostte miljoenen, maar al snel kwam de verf los en werd het water groen door algen. Trump beschuldigde daarop een voormalig Olympisch atleet van vandalisme, maar die aanklacht wordt nu dus ingetrokken. En voetbalclub Union heeft met Hervé Koffie een nieuwe eerste doelman gevonden. Koffie komt over van het Franse Lens via een huurcontract met aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Moeskroen. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Brighton gaat. Vanavond en vannacht is het bewolkt, later opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden, in het binnenland 30 graden. Maandag en dinsdag wordt het nog warmer met temperaturen boven de 30 graden. Er is wel meer kans op buien en onweer.
12: En vanavond wordt het extra warm in Blankenbergen, want zomerhit komt eraan. De eerste show vanavond op VRT1. Zometeen heb ik een genomineerde voor jou.
17: Sound of summer.
18: The official sound of summer.
17: M&M.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: M&M.

zometeen hoor je Jungkook van BTS. Die mannen zijn een beetje boos, want die sturen geen muziek meer in voor de Grammys uit protest tegen een nieuwe aparte categorie voor Aziatische pop. Ze vrezen dat die hen net uitsluit van de grote prijzen. Ja, muziek moet gehoord worden, zeggen ze zelf. Niet opgedeeld per regio of taal. En

Billie Eilish begeleidt ons richting deze zomeravond op 1 augustus. Birds of a Feather. Het is bijna 5:30 en op de E403 van Kortrijk naar Brugge bijna 10 minuten vertragen aan de afrit Roeselare-Rumbeke. De weg is er deels versperd door een ongeval.

0: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk

Mark Ronson en Miley Cyrus blijkt een gouden combinatie, of bleek in 2018 met Nothing Breaks Like a Heart. Roxy Dekker, dat is de ideale partner, want die draait gewoon de rollen om. Zij betaalt alles voor haar lief. Dit is Sugar Daddy.

One Republic and Alesso. In Your Eyes. Aline en Brent die geven een barbecue vanavond, zie ik in de app van M&M. Heerlijke vleesjes liggen daar klaar voor jullie. Al wel, geniet ervan. En de soundtrack die komt van Lizzo. Dit is About

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: De fans die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhits.
8: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomer. Vanavond op VRT1 en op VRT Max. Nog steeds al vol thee.
9: This is a muscle of an inch garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Stijn de Voort.
12: En we gaan meteen live naar de Tour de France Femme. Want de rensters zijn bijna aan het einde van de openingsrit van de Tour. Ze komen zo meteen aan in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas, weten we al wie zal winnen en dus de gele trui zal pakken?
13: Dat weten we over 6 kilometer. En het peloton heeft de vluchters van de dag net gegrepen. We maken ons dus op voor een spannende finish zo meteen in het centrum van Lausanne. De laatste 2 kilometer is er nog een lastig klimmetje. Dat wordt dan iets voor de sterke sprinters, denk ik. Of misschien al wel voor de klassementsvrouwen met topfavorietes Vollering en Ferrand Prévot, die al de hele dag alert voor in het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan boeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
12: Dankjewel, Jonas. En Remco Evenepoel heeft voor de 4e keer de Clásica San Sebastián in het Baskenland in Spanje gewonnen. Nog nooit heeft iemand die rit zo vaak gewonnen. Het ging niet gemakkelijk voor Remco. Aan het einde van de wedstrijd kreeg hij pech.
14: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Ik was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
12: En in de ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. In Vught bij Maasmechelen in Limburg was er een hevige brand in een schuur van een boerderij. In de lood stonden heel wat landbouwmachines en er stond ook materiaal voor het festival Festivibe over 2 weken in Maasmechelen. Het materiaal zou allemaal verloren zijn. De loods brandde helemaal uit, zegt de brandweer.
15: Helaas is de loods helemaal verloren gegaan. Dat hebben we niet meer kunnen tegenhouden, dat vuur. Maar we zijn wel heel blij dat we de nabijgelegen stal waarin melkkoeien aanwezig waren, dat we die hebben kunnen vrijwaren, net zoals de woning van de landbouwer.
12: En Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch schip doen zinken in de Zwarte Zee. De 17 mensen aan boord konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Het was een schip van een Russisch staatsbedrijf en de directeur daarvan zegt dat het schip bevroren voedsel en bouwmaterialen vervoerde. Hij beschuldigt Oekraïne van piraterij en zeeroof. Oekraïne zegt al langer dat Rusland die vaarroute gebruikt om andere dingen te vervoeren waar internationale sancties op zijn, zoals olie. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden, in het binnenland 30 graden. Maandag en dinsdag wordt het dan nog warmer met temperaturen boven de 30 graden. Er is wel meer kans op buien en onweer.
11: M&M.
16: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
11: Replay.
10: Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
11: M&M 50.
16: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M 50.
3: Replay.
2: 47.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M 50.
3: Replay.
2: 40.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Ah, nee?
1: Stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Even uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen. De premiers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bardet De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
4: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet te onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
3: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
5: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette. Niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim de Koer werd 2e, topfavoriet Demi Vollering 3e. En ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
3: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
6: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal, door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
3: Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
8: Replay. Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max en je hoort nu alle hits nog.

0: Lovey, baby.
1: Eminem. De beste hits.
2: Door jou gekozen. 32.

0: DAB Plus en op VRT Max.
1: M&M
0: 50.
1: Replay 30.

0: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Boszijd deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
1: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 1:30 vannacht. Nu, Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week moet er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
0: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
2: Die laatste kilometer dacht ik, ik moet erbij blijven. Toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
0: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken. Temperaturen rond 30 graden en voor verkoeling moet je naar zee. Daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
4: Replay. De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
5: The official sound of summer.
3: M&M. 17.

0: 50. Replay 15.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Dat is wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
6: M&M
3: 50.
6: Replay 12.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purjai is 43 jaar geworden. En veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
2: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoogzomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor verkoeling moet je naar de zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14nieuws.be.
3: M&M.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
3: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest treden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66 om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Sound of Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag, ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt de Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jetten, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politie aanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
2: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens zijn dak of de windmolens langs autostraden. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
0: 40 teams namen deel. 2e werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

fell by the wayside like everyone else.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jette, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: In de Verenigde Staten heeft het in op de Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En nog in de Verenigde Staten is acteur Vincent Pastore overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rollen als gangster in verschillende bekende misdaadfilms, zoals Goodfellas en Carlito's Way. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de misdaadreeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Vincent Pastore werd 80 jaar. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.